Overloeg zo kritisch en loopt verder wist dan. Je zei af. Savan Marcela. Savan, ik heb al wat je boy. Ha! En je is die opel ook, je snoeit niet. Ga dres nog dan heb je nu van gehoord, dus. Hij is die opel nog los. Ja, droom, we had zijn nog om je kijk. Fus, proces, zit. Je is je wel, dat is van wie wel. Ja, zie je je. Echt aan, maar om je alles.